Can Wait Forever, It's Now or Never. Bruce Channel of King Records. Hij had ook dat originaal van Hey Babe. Okay, de next track komt uit de aanvangtijd van King Records. Uit de aanvang Hillbilly tijd Cincinnati, Ohio. En Jones zijn we hier met High Bomb Daddy, Honky Tonk Bob and Hillbilly.

Fantastic rockabilly music from the 50s. We hebben daar een naar gespeeld, Gentleman Jim. En The Cool Cats met A Little Bit Confused. Aansluitend Eddie Schmidt met als instrumentalische Upturn. En aansluitend Lonesome Lee met Cry Over Me. Of dat kleine lokale Bandera label. Oké, we gaan richting de underground rhythm and blues scene in Washington D.C. Aanvang de 50 jaren en we hebben jetzt hier uit Washington D.C. The Rainbows met Jimmy Wright en het orchestra met Minnie.

bopping around and jumping around. Nou is de lokale underground scene in Washington DC. Want daar is de Rainbows met Minnie. En we rocken bopper stampen strolen gemiddeld weiter met Chuck Berry en Maybelline.

Keep your motor hot on the top of the hill. Dat was Chuck Berry met Maybelline. Fantastic. Rockabilly, rock and roll, rhythm and blues, you name it. Oké, weiter geht's. We gaan jetzt richting de C106 Union Avenue, Memphis, Tennessee. Met Little Junior Parker Blue Flames. De meest bekende hit recording van Little Junior Parker Blue Flames. Waar damals in 1954 Feeling Good. Deze song had er damals ook een tweede maal ingespeeld in de Sun Recording Studio van de producer Sam Phillips in de versie van Feeling Bad. En deze versie is überhaupt zo slecht nog niet. Little Junior Parker Blue Flames zijn we jetzt hier met Feeling Bad.

0: Yeah, that's it. Little Junior Parker Blue Flames waren dat. Met Feel So Bad. Oké, van de Seaborne Junior Avenue, Memphis, Tennessee. Gaan we jetzt richting West Coast Capitol Records in de 50s. Een van de eerste pioneers of boogie woogie piano rock and roll gaan we jetzt hier. Over de platenspeler Mel Maher of Capitol Records, een handje naar 53 met Red Light.
1: 1, 2, 3.

Yeah, listen to the rock and roll and doing the drill. That's why the Wildcats and the boys are here. Hollandische rockabilly. Okay, we gaan jetzt richting de Texanische rockabilly scene. West Texas, circa 1957-58 met Elroy Dietzel en de Rhythm Bandits zijn we jetzt hier. Elroy Dietzel heeft dat kleine lokale bokeh label. West Texas met Teenage Ball.

0: Yeah, that's it. Das war Stella Johnson met Mama Don't Allow. Nou, rock'n'rollen in here. Oké, Sharma was al bij het hier. Oh, de plattenspeler. Kenny Lauren met zijn Brenda.
1: Oh.

daar los en de bandidos en Sparkplug. Jij de wachter, rockabilly music on the radio. Of die vrije Oostenrijkse rundfunken. Radiofabriek in Salzburg, Radio Vrouwelien, Sound Radio Helsinki in Graz. En van rockabilly gaan we jetzt richting lokale underground blues music. Aus Crawley, Louisiana, in the 50s, and we have here Jimmy Anderson with Frankie and Johnny.

Emerson Brothers en Frankie en Johnny uit de J. Miller Studio, Crawley, Louisiana. Oké, we rocken Bappen Stam Bestrolen gemiddeld weiter. Uit Indiana, 50s Rockabilly on the edge here. Norman Richard and Somebody's Been Rocking My Boat, Loose Goods!

fins aquí hi ha Arnav de ser TNT Label in San Antonio, Texas. Oké, de totale collector item sammelen rariteit. Jetstam Sloes, die is een Rocking 50s Zendonk. En de totale rariteit van een Chester en Ruby met I've Got a Notion. Rare stuff.